0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig anders.
0: Het is nu 3:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 4:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter horen. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 5:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: In Virouanval in de provincie Namen heeft een hevige bosbrand gewoed vlakbij de Franse grens. De Belgische en Franse brandweer werken samen en ze zetten ook een drone team in. Ook de federale politie assisteert met toezicht vanuit de lucht via de politiehelikopter. Het vuur was onder controle nadat de vuurzee de straat had bereikt. Het getroffen gebied is 2,5 hectare groot. Een grote verbindingsweg in de buurt blijft wellicht nog een hele tijd afgesloten. De Amerikaanse president Donald Trump dreigt met harde vergelding tegen Iran voor de dood van Amerikaanse soldaten in het Midden-Oosten. Hij schrijft op zijn sociale media dat hij dat ook heeft opgedragen aan de legertop. Afgelopen weekend zijn 3 Amerikaanse soldaten gedood, van 2 is dat bevestigd, een derde is nog vermist. Voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten is een schip geraakt door een onbekend projectiel, meldt het Britse maritieme agentschap. Iedereen aan boord is wel veilig. En in die andere oorlog tussen Rusland en Oekraïne zijn 4 Indiërs gedood bij de aanval op een schip in de haven van Odessa in Oekraïne. Die aanval komt van Rusland, zegt Oekraïne, en Rusland zegt zelf dat ze reageren op Oekraïnse droneaanvallen. En groot volksfeest in de Spaanse hoofdstad Madrid met de viering van de Spaanse wereldtitel in het voetbal. Het nationale elftal is ontvangen bij koning Felipe. Daarna ging het in een open bus door het centrum van de stad, aangemoedigd door de massa langs de kant. De tocht eindigde aan het podium en ook daar ging de beker nog eens de lucht in. Het is helder en de minima zakken naar 13 graden. Daarna een zonnige nationale feestdag bij temperaturen tot 25 graden. Vanaf woensdag weer meer wolken, maar het blijft droog.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: In Virouanval in de provincie Namen heeft een hevige bosbrand gewoed vlakbij de Franse grens. De Belgische en Franse brandweer werken samen en ze zetten ook een drone-team in. Ook de federale politie assisteert met toezicht vanuit de lucht via de politiehelikopter. Het vuur was onder controle nadat de vuurzee de straat had bereikt. Het getroffen gebied is 2,5 hectare groot. Een grote verbindingsweg in de buurt blijft wellicht nog een hele tijd afgesloten. De Amerikaanse president Donald Trump dreigt met harde vergelding tegen Iran voor de dood van Amerikaanse soldaten in het Midden-Oosten. Hij schrijft op zijn sociale media dat hij dat ook heeft opgedragen aan de legertop. Afgelopen weekend zijn 3 Amerikaanse soldaten gedood. Van 2 is dat bevestigd, een derde is nog vermist. Voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten is een schip geraakt door een onbekend projectiel, meldt het Britse maritieme agentschap. Iedereen aan boord is wel veilig. En in die andere oorlog tussen Rusland en Oekraïne zijn 4 Indiërs gedood bij de aanval op een schip in de haven van Odessa in Oekraïne. Die aanval komt van Rusland, zegt Oekraïne, en Rusland zegt zelf dat ze reageren op Oekraïnse droneaanvallen. En groot volksfeest in de Spaanse hoofdstad Madrid met de viering van de Spaanse wereldtitel in het voetbal. Het nationale elftal is ontvangen bij koning Felipe. En daarna ging het in een open bus door het centrum van de stad, aangemoedigd door de massa langs de kant. De tocht eindigde aan het podium en ook daar ging de beker nog eens de lucht in. Het is helder en de minima zakken naar 13 graden. Daarna een zonnige nationale feestdag bij temperaturen tot 25 graden. Vanaf woensdag weer meer wolken, maar het blijft droog.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehandsmachines. Met een P

0: niet?
1: De Rauw Albien. Kruisabeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
2: Dit is Radio Nova.
3: Eigenzinnig anders.

0: Oh, Pietjong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Oh, ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier is hem, man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook een huis.
2: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Eigenzinnig.
4: Anders.
3: Welkom bij Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: Brussel maakt zich op voor de viering van de Nationale Feestdag. Met vanmorgen het Tedeum en vanmiddag de traditionele militaire en civiele parade. De luchtmacht zal daar onder meer haar nieuwe drones tonen. De nieuwe F-35 gevechtsvliegtuigen zullen overvliegen. Vanavond zijn er dan optredens, een lichtshow en vuurwerk. Maar de vakbonden bij de Brusselse brandweer en medische hulpdiensten staken ook net vandaag. Ze protesteren tegen personeelstekort, verplichte overplaatsingen en nieuwe arbeidsvoorwaarden. De brandweer verzekert wel dat de hulpverlening gegarandeerd blijft. De VS hebben nu al voor de 10e nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Die waren gericht op militaire commandocentra en lanceerinstallaties voor raketten en drones. De VS willen voor Iran de mogelijkheden inperken om nog schepen in de straat van Hormuz aan te vallen. In de zeestraat is trouwens opnieuw een olietanker geraakt door een raket. Iran heeft ook Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait aangevallen. De nieuwe Britse premier Andy Burnham herschikt al meteen de regering. Zo vervangt hij al meteen de ministers uit het kamp van de vorige premier Keir Starmer. Hij belooft ook grote koerswijzigingen. Op zijn eerste dag heeft hij al gebeld met Amerikaanse president Trump, de Duitse bondskanselier Friedrich Merz en Antonio Costa, de voorzitter van de Europese Raad. Bij een schipbreuk in Guyana in Zuid-Amerika zijn nu al bijna 30 mensen omgekomen. Nog meer dan 80 mensen zijn vermist. De regering heeft meteen na de schipbreuk al 69 passagiers kunnen redden. En die reddingsoperaties gaan onverminderd voort, zegt premier Mark Phillips.
2: Our focus, from the time we received the distress signal to now, our focus is on rescuing the passengers and the crew from the boat.
1: Bij de zoekacties helpen ook militaire duikers uit Frans-Guyana en vliegtuigen van oliemaatschappijen. We krijgen een zonnige nationale feestdag bij temperaturen tot 25 graden. Vanaf morgen weer meer wolken, maar het blijft droog. Tegen het weekend weer meer zon en warmer.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimveeschoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Nederlandstalige muziek en oldies.
3: Die je nergens anders hoort.
2: Dit is Radio Nova.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Wij draaien lekker
3: ons eigen goesting.
2: Welkom bij Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: Brussel maakt zich op voor de viering van de Nationale Feestdag. Met vanmorgen het Edeum en vanmiddag de traditionele militaire en civiele parade. De luchtmacht zal daar onder meer haar nieuwe drones tonen. De nieuwe F-35 gevechtsvliegtuigen zullen overvliegen. Vanavond zijn er dan optredens, een lichtshow en vuurwerk. Maar de vakbonden bij de Brusselse brandweer en medische hulpdiensten staken ook net vandaag. Ze protesteren tegen personeelstekort, verplichte overplaatsingen en nieuwe arbeidsvoorwaarden. De brandweer verzekert wel dat de hulpverlening gegarandeerd blijft. De VS hebben nu al voor de 10e nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Die waren gericht op militaire commandocentra en lanceerinstallaties voor raketten en drones. De VS willen voor Iran de mogelijkheden inperken om nog schepen in de straat van Hormuz aan te vallen. In de zeestraat is trouwens opnieuw een olietanker geraakt door een raket. Iran heeft ook Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait aangevallen. De nieuwe Britse premier Andy Burnham herschikt al meteen de regering. Zo vervangt hij al meteen de ministers uit het kamp van de vorige premier Keir Starmer. Hij belooft ook grote koerswijzigingen. Op zijn eerste dag heeft hij al gebeld met Amerikaanse president Trump, de Duitse bondskanselier Friedrich Merz en Antonio Costa, de voorzitter van de Europese Raad. Bij een schipbreuk in Guyana in Zuid-Amerika zijn nu al bijna 30 mensen omgekomen. Nog meer dan 80 mensen zijn vermist. De regering heeft meteen na de schipbreuk al 69 passagiers kunnen redden. En die reddingsoperaties gaan onverminderd voort, zegt premier Mark Phillips.
2: Our focus, from the time we received the distress signal to now, our focus is on rescuing the passengers and the crew from the boat.
1: Bij de zoekacties helpen ook militaire duikers uit Frans-Guyana en vliegtuigen van oliemaatschappijen. We krijgen een zonnige nationale feestdag bij temperaturen tot 25 graden. Vanaf morgen weer meer wolken, maar het blijft droog. Tegen het weekend weer meer zon en warmer.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen. Vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
1: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
2: Dit

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: niet?
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Dit is Radio Nova.
5: Eigenzinnig, anders.

bird up high. And don't be afraid of the dark.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: Brussel maakt zich op voor de viering van de Nationale Feestdag. Met vanmorgen het Edeum en vanmiddag de traditionele militaire en civiele parade. De luchtmacht zal daar onder meer haar nieuwe drones tonen. De nieuwe F-35 gevechtsvliegtuigen zullen overvliegen. Vanavond zijn er dan optredens, een lichtshow en vuurwerk. Maar de vakbonden bij de Brusselse brandweer en medische hulpdiensten staken ook net vandaag. Ze protesteren tegen personeelstekort, verplichte overplaatsingen en nieuwe arbeidsvoorwaarden. De brandweer verzekert wel dat de hulpverlening gegarandeerd blijft. De VS hebben nu al voor de 10e nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Die waren gericht op militaire commandocentra en lanceerinstallaties voor raketten en drones. De VS willen voor Iran de mogelijkheden inperken om nog schepen in de straat van Hormuz aan te vallen. In de zeestraat is trouwens opnieuw een olietanker geraakt door een raket. Iran heeft ook Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait aangevallen. De nieuwe Britse premier Andy Burnham herschikt al meteen de regering. Zo vervangt hij al meteen de ministers uit het kamp van de vorige premier Keir Starmer. Hij belooft ook grote koerswijzigingen. Op zijn eerste dag heeft hij al gebeld met Amerikaanse president Trump, de Duitse bondskanselier Friedrich Merz en Antonio Costa, de voorzitter van de Europese Raad. Bij een schipbreuk in Guyana in Zuid-Amerika zijn nu al bijna 30 mensen omgekomen. Nog meer dan 80 mensen zijn vermist. De regering heeft meteen na de schipbreuk al 69 passagiers kunnen redden. En die reddingsoperaties gaan onverminderd voort, zegt premier Mark Phillips.
2: Our focus, from the time we received the distress signal to now, our focus is on rescuing the passengers and the crew from the boat.
1: Bij de zoekacties helpen ook militaire duikers uit Frans-Guyana en vliegtuigen van oliemaatschappijen. We krijgen een zonnige nationale feestdag bij temperaturen tot 25 graden. Vanaf morgen weer meer wolken, maar het blijft droog. Tegen het weekend weer meer zon en warmer.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Dit is Radio Nova.

zomer met jou aan zee was zo mooi. Ik zal jou nooit vergeten.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 12 uur.
1: Een man van 67 is vanmorgen om het leven gekomen na een zwaar verkeersongeval op een gewestweg in Jabeke, in West-Vlaanderen. De man reed met een elektrische rolstoel op het fietspad toen een personenwagen hem aanreed. De bestuurder van de wagen, een man van 27, bleek onder invloed van alcohol en is gearresteerd. En in Zedelgem, ook in West-Vlaanderen, is een man van 61 dood aangetroffen op straat. Hij zou onderweg geweest zijn naar huis met zijn Speed Pedelec en is vermoedelijk ongelukkig gevallen. De man overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Er zijn geen aanwijzingen dat iemand anders bij het ongeval was betrokken. Er is een wetsdokter aangesteld om de precieze omstandigheden van het overlijden te onderzoeken. Een Russisch fregat heeft een schietoefening gehouden op ongeveer 85 kilometer van de Britse kust. Dat meldt de Britse Defensie. Het oorlogsschip werd de hele tijd geschaduwd door de Britse marine. Het Russische fregat heeft het vlak voor de oefening gewaarschuwd en gevraagd om op veiligere afstand te varen. De oefening duurde ongeveer 30 minuten. Het Russische leger gebruikt het schip om olietankers uit de Russische schaduwvloot te escorteren door het kanaal. In juni enterde de Britse marine zo'n tanker. Die voer onder Cameroense vlag om internationale sancties te omzeilen. En in Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze kregen straffen tussen 3 en 7 jaar cel. De babyhandelaren kochten baby's van zwangere vrouwen die in geldnood zaten. Die kinderen verkochten ze door aan voornamelijk mensen in Singapore. Het zou gaan om 34 baby's die op deze manier werden verkocht. En daarvan zouden er al 12 in Singapore zijn. 2 jaar geleden kwam de zaak aan het licht toen moeder bij de politie meldde dat haar pasgeboren zoon was ontvoerd. We krijgen vandaag soms wolken, maar ook brede opklaringen en tot 24 graden. Ook morgen afwisselend wolken en opklaringen. Vooral in de namiddag kan er wat lichte neerslag vallen bij maximaal 23 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Goedemiddag.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Welkom bij Radio Nova.
3: Muziek die je nergens anders hoort.
2: Radio Nova.
4: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 1 uur.
1: Een man van 67 is vanmorgen om het leven gekomen na een zwaar verkeersongeval op een gewestweg in Jabeke, in West-Vlaanderen. De man reed met een elektrische rolstoel op het fietspad toen een personenwagen hem aanreed. De bestuurder van de wagen, een man van 27, bleek onder invloed van alcohol en is gearresteerd. En in Zedelgem, ook in West-Vlaanderen, is een man van 61 dood aangetroffen op straat. Hij zou onderweg geweest zijn naar huis met zijn speedpedelec en is vermoedelijk ongelukkig gevallen. De man overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Er zijn geen aanwijzingen dat iemand anders bij het ongeval was betrokken. Er is een wetsdokter aangesteld om de precieze omstandigheden van het overlijden te onderzoeken. Een Russisch fregat heeft een schietoefening gehouden op ongeveer 85 kilometer van de Britse kust. Dat meldt de Britse Defensie. Het oorlogsschip werd de hele tijd geschaduwd door de Britse marine. Het Russische fregat heeft het vlak voor de oefening gewaarschuwd en gevraagd om op veiligere afstand te varen. De oefening duurde ongeveer 30 minuten. Het Russische leger gebruikt het schip om olietankers uit de Russische schaduwvloot te escorteren door het kanaal. In juni enterde de Britse marine zo'n tanker, die voer onder Cameroense vlag om internationale sancties te omzeilen. En in Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze kregen straffen tussen 3 en 7 jaar cel. De babyhandelaren kochten baby's van zwangere vrouwen die in geldnood zaten. Die kinderen verkochten ze door aan voornamelijk mensen in Singapore. Het zou gaan om 34 baby's die op deze manier werden verkocht en daarvan zouden er al 12 in Singapore zijn. 2 jaar geleden kwam de zaak aan het licht toen moeder bij de politie meldde dat haar pasgeboren zoon was ontvoerd. We krijgen vandaag soms wolken, maar ook brede opklaringen en tot 24 graden. Ook morgen afwisselend wolken en opklaringen. Vooral in de namiddag kan er wat lichte neerslag vallen bij maximaal 23 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven, de Guukenaer. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Welkom bij

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 2 uur.
1: Een man van 67 is vanmorgen om het leven gekomen na een zwaar verkeersongeval op een gewestweg in Jabeke, in West-Vlaanderen. De man reed met een elektrische rolstoel op het fietspad toen een personenwagen hem aanreed. De bestuurder van de wagen, een man van 27, bleek onder invloed van alcohol en is gearresteerd. En in Zedelgem, ook in West-Vlaanderen, is een man van 61 dood aangetroffen op straat. Hij zou onderweg geweest zijn naar huis met zijn speedpedelec en is vermoedelijk ongelukkig gevallen. De man overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Er zijn geen aanwijzingen dat iemand anders bij het ongeval was betrokken. Er is een wetsdokter aangesteld om de precieze omstandigheden van het overlijden te onderzoeken. Een Russisch fregat heeft een schietoefening gehouden op ongeveer 85 kilometer van de Britse kust, dat meldt de Britse Defensie. Het oorlogsschip werd de hele tijd geschaduwd door de Britse marine. Het Russische fregat heeft het vlak voor de oefening gewaarschuwd en gevraagd om op veiligere afstand te varen. De oefening duurde ongeveer 30 minuten. Het Russische leger gebruikt het schip om olietankers uit de Russische schaduwvloot te escorteren door het kanaal. In juni enterde de Britse marine zo'n tanker. Die voer onder Cameroense vlag om internationale sancties te omzeilen. En in Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze kregen straffen tussen 3 en 7 jaar cel. De babyhandelaren kochten baby's van zwangere vrouwen die in geldnood zaten. Die kinderen verkochten ze door aan voornamelijk mensen in Singapore. Het zou gaan om 34 baby's die op deze manier werden verkocht en daarvan zouden er al 12 in Singapore zijn. 2 jaar geleden kwam de zaak aan het licht toen moeder bij de politie meldde dat haar pasgeboren zoon was ontvoerd. We krijgen vandaag soms wolken, maar ook brede opklaringen en tot 24 graden. Ook morgen afwisselend wolken en opklaringen. Vooral in de namiddag kan er wat lichte neerslag vallen bij maximaal 23 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
1: Welkom bij Radio Nova.
2: Muziek die je nergens anders hoort.

0: en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
2: Oh ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
1: Ja, hier is hem, man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
2: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
1: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
2: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
3: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Terlicht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
4: Radio Nova.
5: Eigenzinnig.
4: Anders.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 3 uur.
2: Een man van 67 is vanmorgen om het leven gekomen na een zwaar verkeersongeval op een gewestweg in Jabeke, in West-Vlaanderen. De man reed met een elektrische rolstoel op het fietspad toen een personenwagen hem aanreed. De bestuurder van de wagen, een man van 27, bleek onder invloed van alcohol en is gearresteerd. En in Zedelgem, ook in West-Vlaanderen, is een man van 61 dood aangetroffen op straat. Hij zou onderweg geweest zijn naar huis met zijn Speed Pedelec en is vermoedelijk ongelukkig gevallen. De man overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Er zijn geen aanwijzingen dat iemand anders bij het ongeval was betrokken. Er is een wetsdokter aangesteld om de precieze omstandigheden van het overlijden te onderzoeken. Een Russisch fregat heeft een schietoefening gehouden op ongeveer 85 kilometer van de Britse kust. Dat meldt de Britse Defensie. Het oorlogsschip werd de hele tijd geschaduwd door de Britse marine. Het Russische fregat heeft het vlak voor de oefening gewaarschuwd en gevraagd om op veiligere afstand te varen. De oefening duurde ongeveer 30 minuten. Het Russische leger gebruikt het schip om olietankers uit de Russische schaduwvloot te escorteren door het kanaal. In juni enterde de Britse marine zo'n tanker, die voer onder Cameroense vlag om internationale sancties te omzeilen. En in Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze kregen straffen tussen 3 en 7 jaar cel. De babyhandelaren kochten baby's van zwangere vrouwen die in geldnood zaten. Die kinderen verkochten ze door aan voornamelijk mensen in Singapore. Het zou gaan om 34 baby's die op deze manier werden verkocht en daarvan zouden er al 12 in Singapore zijn. 2 jaar geleden kwam de zaak aan het licht toen moeder bij de politie meldde dat haar pasgeboren zoon was ontvoerd. We krijgen vandaag soms wolken, maar ook brede opklaringen en tot 24 graden. Ook morgen afwisselend wolken en opklaringen. Vooral in de namiddag kan er wat lichte neerslag vallen bij maximaal 23 graden.
1: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
1: Welkom bij Radio Nova.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Muziek die je nergens anders hoort.
1: Radio Nova.

Ik snap dat jij getwijfeld hebt. Je bent al veel te vaak gekwetst. Dus waarom zou je heel je hart nu geven? Maar echt, dan ken je mij nog niet. Ik ben geen vreemde van verdriet. Ik vlug niet, zo sta ik niet.

heeft gezegd: die gast, daar blijf je beter weg. Want dan heb je mij nog steeds niet leren kennen. Ik ben meer dan je hebt gehoord. Gooi mij niet zomaar overboord. Geloof me, schat, ik zal je echt

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 4 uur.
1: Ook bij eiceldonoren is de wettelijke limiet van 6 gezinnen overschreden. Dat blijkt uit informatie van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. Eerder bleek dat ook al gebeurd te zijn bij spermadonoren. 1 eiceldonor werd gebruikt voor 7 gezinnen, een andere voor 8. De overschrijdingen gebeurden binnen eenzelfde vruchtbaarheidscentrum. Zowel de VZW voor eiceldonoren als bevoegd minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke zeggen hier niet door verrast te zijn. In de Gaverplas op het provinciaal domein De Gavers in Geraardsbergen geldt tijdelijk een zwemverbod omdat er blauwalg in het water zit. Ook met een bootje op het water mag er voorlopig niet meer. De bacterie kan huidirritatie veroorzaken en onder meer misselijkheid, diarree en ademhalingsproblemen. Gisteren werd in Lummen ook al een recreatieverbod afgekondigd door blauwalgen op het Schulzenmeer. En eerder vandaag raakte bekend dat in Gent blauwalg zit in de binnenwateren. Daar mag recreatief sporten op het water nog wel. Zwemmen in de Gentse binnenwateren is altijd verboden. Een rechtbank in Duitsland heeft levenslange straffen uitgesproken voor een koppel dat hun baby liet verhongeren. Ze hebben het meisje van 4 maanden opzettelijk onvoldoende voedsel en drinken gegeven, zegt de rechtbank. En hebben daarmee bewust het risico aanvaard dat het kind het niet zou overleven. Dat gebeurde in september vorig jaar. De vader en de moeder waren op dat moment 24 jaar. Tijdens hun proces vertelden ze dat ze moeite hadden met de baby. De rechtbank heeft hen veroordeeld voor moord. De Zwitserse luchtvaartmaatschappij Swiss heeft 2 piloten vlak voor een vlucht vervangen omdat ze dronken waren. Dat maakt Swiss vandaag bekend. De piloten zouden eerder dit jaar vanuit Genève vliegen, maar andere bemanningsleden hadden hun leidinggevende enkele uren voor vertrek gealarmeerd omdat de piloot en co-piloot dronken waren. De luchtvaartmaatschappij nam hen uit dienst en liet hen vervangen. De 2 piloten hebben sindsdien niet meer gevlogen. Het onderzoek loopt nog. De rest van de dag is overwegend zonnig met in het westen wat meer wolken. Temperaturen tot 25 graden. Morgen wat meer bewolking en tot 23 graden. Blijft wel droog.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Dit is Patrick de Groot van 16 tot 18 uur.

De George Baker Selection bracht het nummer uit als de lead single van hun gelijknamige 13e studioalbum. Met zijn typische vrolijk en zonnige sound werd het nummer een grote hit in Nederland en de Belgische hitlijsten. Maar dit was een coverversie van Herbert Santa Lucia Banait. Een bijzondere goede namiddag, welkom hier op jouw eigenzinnige radio. Alweer Radio Nova, tijd voor de spits tot en met 18 uur. Dit is Roland Keizer.

Terug in de tijd naar de absolute pioniers van de country en popmuziek. Deze Amerikaanse zangeres was een van de allereerste grote vrouwelijke solotrekkers van de countrywereld en opende de deuren voor de latere legendes als Dolly Parton en Tammy Wynette. Skeeter Davis, Gonna Get Along Without You Now.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Radio Nova. Eigen

Net als Keith Davis in Amerika was Helen Shapiro begin de jaren 60 de absolute koningin van de Britse hitlijsten. Ze deed dat met een stem die zo vol diep en volwassen klonk dat de platenbonzen aanvankelijk weigerden te geloven dat ze door een 14-jarige meisje werd gezongen. Helen Shapiro, Queen for Tonight.

Met vaarwel lieve Cathy keren we terug naar onze eigen Vlaamse bodem en duiken we in het rijke repertoire van Danny Fabri. Met zijn kenmerkende eeuwige glimlach is hij al decennia lang een van de absolute steunpilaren van de Vlaamse showbizlied. Dit is Wim Soutaar, ik hoor bij jou. Ik

Dave, Your Kiss Is For Me is een van de meest succesvolle en iconische winnende nummers uit de geschiedenis van het Eurosongfestival, de plaat van Brotherhood of Man. Dit is Wiltura.

jou maar nooit gekend. Jan Biegel staat op dit moment in alle showbizbladen vanwege zijn prachtige nieuws uit zijn privéleven. Hij is afgelopen vrijdag officieel in het huwelijksbootje gestapt met zijn grote liefde LH. Dit is Christophe, vertaling van Anne Christie, de Roos.

Met haar excentrieke persoonlijkheid, felle rode lippenstift en unieke stijl was zij een van de meest opvallende figuren in het Parijse nachtleven van de jaren 80. Caroline Loup, c'est la côte, hier bij Radio Nova. Dit is nog Suzy Rose, ik weet zeker dat ik weet.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 5 uur.
1: Ook bij eiceldonoren is de wettelijke limiet van 6 gezinnen overschreden. Dat blijkt uit informatie van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. Eerder bleek dat ook al gebeurd te zijn bij spermadonoren. 1 eiceldonor werd gebruikt voor 7 gezinnen, een andere voor 8. De overschrijdingen gebeurden binnen éénzelfde vruchtbaarheidscentrum. Zowel de VZW voor eiceldonoren als bevoegd minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke zeggen hier niet door verrast te zijn. In de Gaverplas op het provinciaal domein De Gavers in Geraardsbergen geldt tijdelijk een zwemverbod omdat er blauwalg in het water zit. Ook met een bootje op het water mag er voorlopig niet meer. De bacterie kan huidirritatie veroorzaken en onder meer misselijkheid, diarree en ademhalingsproblemen. Gisteren werd in Lummen ook al een recreatieverbod afgekondigd door blauwalgen op het Schulzenmeer. En eerder vandaag raakte bekend dat in Gent blauwalg zit in de binnenwateren. Daar mag recreatief sporten op het water nog wel. Zwemmen in de Gentse binnenwateren is altijd verboden. Een rechtbank in Duitsland heeft levenslange straffen uitgesproken voor een koppel dat hun baby liet verhongeren. Ze hebben het meisje van 4 maanden opzettelijk onvoldoende voedsel en drinken gegeven, zegt de rechtbank. En hebben daarmee bewust het risico aanvaard dat het kind het niet zou overleven. Dat gebeurde in september vorig jaar. De vader en de moeder waren op dat moment 24 jaar. Tijdens hun proces vertelden ze dat ze moeite hadden met de baby. De rechtbank heeft hen veroordeeld voor moord. De Zwitserse luchtvaartmaatschappij Swiss heeft 2 piloten vlak voor een vlucht vervangen omdat ze dronken waren. Dat maakt Swiss vandaag bekend. De piloten zouden eerder dit jaar vanuit Genève vliegen, maar andere bemanningsleden hadden hun leidinggevende enkele uren voor vertrek gealarmeerd omdat de piloot en co-piloot dronken waren. De luchtvaartmaatschappij nam hen uit dienst en liet hen vervangen. De 2 piloten hebben sindsdien niet meer gevlogen. Het onderzoek loopt nog. De rest van de dag is overwegend zonnig met in het westen wat meer wolken. Temperaturen tot 25 graden. Morgen wat meer bewolking en tot 23 graden. Blijft wel droog.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijzen Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzengalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Dit is hem. De schrik van de lage landen. Patrick de Groot.

0: is.
1: Met Smokey duiken we in de wereld van de ultieme Britse country, rock, pop en rock uit de jaren 70. Samen met ABBA en Bonnie M behoorde deze band uit Bradford tot de absolute grootheden in de Europese hitlijsten in die tijd domineerden. Living Next Door to Alice.

Bonnie Sinclair heeft in haar privéleven heel wat zware stormen moeten trotseren, waaronder een langdurige en veelbesproken alcoholverslaving waar de roddelpers bovenop zat. Een single uit 1980, een van haar grootste hits met Pierrot. Dit is Alicia Bridge, I Love the Nightlife.

0: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven, de Guukenaer. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Welkom bij Radio Nova.
2: Muziek die je nergens anders hoort.
1: Radio Nova. Radio Nova.

Ze noemen haar de First Lady of Rock, die dankzij haar per ongeluk beschadigde stembanden de wereld trakteerde op de boombastische plaat Total Eclipse of the Heart, Bonnie Tyler uit 1983. Tu me dis...

Zijn absolute meesterwerk en grootste individuele succes kwam in april 1980. Hij nam toen het nummer De Lafaard van de Stad op. Dit was een rechtstreekse Nederlandstalige vertaling en bewerking van de gigantische country-wereldhit Coward of a Country van Amerikaanse legende Kenny Rogers. En die gaan we nu even laten horen. Every

Na een indrukwekkende carrière van meer dan 50 jaar kregen de fans eind 2024 triest nieuws. Vanwege onoverkomelijke verschillen tussen zanger Kevin en bassist Bruce stopten ze per officieel op 1 januari 2025. Rio Speedwagon, Keep on Loving You, een van de grootste hits uit 1981. Een terugblik naar 1974. Je mag

Zijn absolute grootste succes en ongetwijfeld zijn wereldhit Keep On Smiling uit 1970 met zijn extreme aanstekelijke reggae popritme en de positieve boodschap dat de gigantische zomerhit James Lloyd Keep On Smiling.

0: nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Radio Nova.

De band Vier Face One Swoop bestaat exact 25 jaar om dit zilveren jubileum. Grootste vieren pakken ze dit jaar compleet anders aan. In plaats van traditionele tapeshows trekken ze momenteel door het land met hun allereerste exclusieve 25 jaar Swoop Live tournee met een echte liveband. Lekker bekje. Dankjewel om te luisteren hier op deze dinsdag 21 juli. We gaan eruit met de plaat van René Vroeger, Just Say Hello. Nog veel plezier met Radio Nova. Blijf luisteren en graag tot donderdag. Dan zijn we er weer.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: Ook bij eiceldonoren is de wettelijke limiet van 6 gezinnen overschreden. Dat blijkt uit informatie van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. Eerder bleek dat ook al gebeurd te zijn bij spermadonoren. 1 eiceldonor werd gebruikt voor 7 gezinnen, een andere voor 8. De overschrijdingen gebeurden binnen eenzelfde vruchtbaarheidscentrum. Zowel de VZW voor eiceldonoren als bevoegd minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke zeggen hier niet door verrast te zijn. In de Gaverplas op het provinciaal domein De Gavers in Geraardsbergen geldt tijdelijk een zwemverbod omdat er blauwalg in het water zit. Ook met een bootje op het water mag er voorlopig niet meer. De bacterie kan huidirritatie veroorzaken en onder meer misselijkheid, diarree en ademhalingsproblemen. Gisteren werd in Lummen ook al een recreatieverbod afgekondigd door blauwalgen op het Schulzenmeer. En eerder vandaag raakte bekend dat in Gent blauwalg zit in de binnenwateren. Daar mag recreatief sporten op het water nog wel. Zwemmen in de Gentse binnenwateren is altijd verboden. Een rechtbank in Duitsland heeft levenslange straffen uitgesproken voor een koppel dat hun baby liet verhongeren. Ze hebben het meisje van 4 maanden opzettelijk onvoldoende voedsel en drinken gegeven, zegt de rechtbank. En hebben daarmee bewust het risico aanvaard dat het kind het niet zou overleven. Dat gebeurde in september vorig jaar. De vader en de moeder waren op dat moment 24 jaar. Tijdens hun proces vertelden ze dat ze moeite hadden met de baby. De rechtbank heeft hen veroordeeld voor moord. De Zwitserse luchtvaartmaatschappij Swiss heeft 2 piloten vlak voor een vlucht vervangen omdat ze dronken waren. Dat maakt Swiss vandaag bekend. De piloten zouden eerder dit jaar vanuit Genève vliegen, maar andere bemanningsleden hadden hun leidinggevende enkele uren voor vertrek gealarmeerd omdat de piloot en co-piloot dronken waren. De luchtvaartmaatschappij nam hen uit dienst en liet hen vervangen. De 2 piloten hebben sindsdien niet meer gevlogen. Het onderzoek loopt nog. De rest van de dag is overwegend zonnig met in het westen wat meer wolken. Temperaturen tot 25 graden. Morgen wat meer bewolking en tot 23 graden. Blijft wel droog.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Radio Nova.
3: Eigenzinnig.
2: Anders.

0: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Oh, ja, makker. Zou eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook. Il Sud.

Bouw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: niet.
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
2: Radio Nova.
3: Wij draaien lekker ons eigen goesting.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: Voor het eerst in meer dan 30 jaar wint een landgenoot de toeretappe op 21 juli. In een 26 kilometer lange tijdrit zette Remco Evenepoel leider Tadej Pogacar op 28 seconden. Skelmose, Seixas en Del Toro verloren op plaatsen 3, 4 en 5 al meer dan een minuut op Evenepoel. In de stand verstevigt hij zijn tweede plaats op 4 minuut 32 van Pogacar. Evenepoels mede-kopman Florian Lipovic kwam zwaar ten val en moest opgeven. De tour eindigt zondag. De christelijke en socialistische vakbonden gaan na de zomer verder actie voeren tegen het regeringsbeleid. Dat kondigen ze aan in een persbericht. De bonden willen eerst vakantie, daarna plannen ze nieuw verzet. Details zijn nog niet bekend. Beide vakbonden roepen op tot een brede mobilisatie omdat de Arizona-regering nog steeds niet op hun eisen ingaat. Het persbericht spreekt van volgehouden sociale afbraak. Thuisverpleegkundige Stefanie Sander kan opnieuw aan de slag. Ze krijgt een contract in een woonzorgcentrum van het OCMW in Alveringhem in West-Vlaanderen. Directie en gemeentebestuur willen Sander een kans geven, ook omdat het centrum dringend personeel nodig heeft. Tegen de vrouw loopt een rechtszaak wegens mogelijke miljoenenfraude. In afwachting van haar proces mag ze niet meer als zelfstandige werken, in loondienst mag dat wel. In Nicaragua in Midden-Amerika schaft zittend president Daniel Ortega de verkiezingen af. Ortega wil vermijden dat de oppositie volgend jaar de macht overneemt wanneer zijn mandaat verstrijkt. Die oppositiepartijen genieten de steun van de Amerikaanse regering. Ortega was zelf 30 jaar geleden het gezicht van de revolutie in het land, maar bestuurt nu al jaren als een dictator. Hij is al sinds 2007 onafgebroken aan de macht. En spoorbedrijf Deutsche Bahn wil af van alle alcohol in de Duitse treinstations. En dat zijn er zowat 5.500. Nu geldt dat verbod enkel in de allergrootste stations. De maatregel is een noodzaak voor orde en veiligheid op station en in de trein, zegt het bedrijf. Rechtstreekse aanleiding is een zware incident afgelopen weekend. Een dronken passagier sloeg en schopte een spoormedewerker en duwde hem uit een rijdende trein. De man is daarbij ernstig gewond geraakt. Het blijft zacht met zowel zon als wolkenvelden in de hoofdrol. Na een nacht met brede opklaringen bij minima van 7 tot 17 volgt een wisselvallige woensdag, wel tot 22 graden warm, maar met af en toe een bui.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Welkom bij Radio Nova.
0: Muziek die je nergens anders hoort.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: Voor het eerst in meer dan 30 jaar wint een landgenoot de toeretappe op 21 juli. In een 26 kilometer lange tijdrit zette Remco Evenepoel leider Tadej Pogacar op 28 seconden. Skelmose, Seixas en Del Toro verloren op plaatsen 3, 4 en 5 al meer dan een minuut op Evenepoel. In de stand verstevigt hij zijn tweede plaats op 4 minuut 32 van Pogacar. Evenepoels mede-kopman Florian Lipovic kwam zwaar ten val en moest opgeven. De Tour eindigt zondag. De christelijke en socialistische vakbonden gaan na de zomer verder actie voeren tegen het regeringsbeleid. Dat kondigen ze aan in een persbericht. De bonden willen eerst vakantie, daarna plannen ze nieuw verzet. Details zijn nog niet bekend. Beide vakbonden roepen op tot een brede mobilisatie omdat de Arizona-regering nog steeds niet op hun eisen ingaat. Het persbericht spreekt van volgehouden sociale afbraak. Thuisverpleegkundige Stefanie Sander kan opnieuw aan de slag. Ze krijgt een contract in een woonzorgcentrum van het OCMW in Alveringhem in West-Vlaanderen. Directie en gemeentebestuur willen Sander een kans geven, ook omdat het centrum dringend personeel nodig heeft. Tegen de vrouw loopt een rechtszaak wegens mogelijke miljoenenfraude. In afwachting van haar proces mag ze niet meer als zelfstandige werken, in loondienst mag dat wel. In Nicaragua in Midden-Amerika schaft zittend president Daniel Ortega de verkiezingen af. Ortega wil vermijden dat de oppositie volgend jaar de macht overneemt wanneer zijn mandaat verstrijkt. Die oppositiepartijen genieten de steun van de Amerikaanse regering. Ortega was zelf 30 jaar geleden het gezicht van de revolutie in het land, maar bestuurt nu al jaren als een dictator. Hij is al sinds 2007 onafgebroken aan de macht. En spoorbedrijf Deutsche Bahn wil af van alle alcohol in de Duitse treinstations. En dat zijn er zowat 5.500. Nu geldt dat verbod enkel in de allergrootste stations. De maatregel is een noodzaak voor orde en veiligheid op station en in de trein, zegt het bedrijf. Rechtstreekse aanleiding is een zware incident afgelopen weekend. Een dronken passagier sloeg en schopte een spoormedewerker en duwde hem uit een rijdende trein. De man is daarbij ernstig gewond geraakt. Het blijft zacht met zowel zon als wolkenvelden in de hoofdrol. Na een nacht met brede opklaringen bij minima van 7 tot 17 volgt een wisselvallige woensdag, wel tot 22 graden warm, maar met af en toe een bui.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Bouw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
1: Radio Nova.
2: Muziek die je nergens anders hoort.

0: en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Nederlandstalige muziek en oldies
2: die je nergens anders hoort.
1: Dit is Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: Voor het eerst in meer dan 30 jaar wint een landgenoot de toeretappe op 21 juli. In een 26 kilometer lange tijdrit zette Remco Evenepoel leider Tadej Pogacar op 28 seconden. Skelmose, Seixas en Del Toro verloren op plaatsen 3, 4 en 5 al meer dan een minuut op Evenepoel. In de stand verstevigt hij zijn tweede plaats op 4 minuut 32 van Pogacar. Evenepoels mede-kopman Florian Lipovits kwam zwaar ten val en moest opgeven. De Tour eindigt zondag. De christelijke en socialistische vakbonden gaan na de zomer verder actie voeren tegen het regeringsbeleid. Dat kondigen ze aan in een persbericht. De bonden willen eerst vakantie, daarna plannen ze nieuw verzet. Details zijn nog niet bekend. Beide vakbonden roepen op tot een brede mobilisatie omdat de Arizona-regering nog steeds niet op hun eisen ingaat. Het persbericht spreekt van volgehouden sociale afbraak. Thuisverpleegkundige Stefanie Sander kan opnieuw aan de slag. Ze krijgt een contract in een woonzorgcentrum van het OCMW in Alveringhem in West-Vlaanderen. Directie en gemeentebestuur willen Sander een kans geven, ook omdat het centrum dringend personeel nodig heeft. Tegen de vrouw loopt een rechtszaak wegens mogelijke miljoenenfraude. In afwachting van haar proces mag ze niet meer als zelfstandige werken, in loondienst mag dat wel. In Nicaragua in Midden-Amerika schaft zittend president Daniel Ortega de verkiezingen af. Ortega wil vermijden dat de oppositie volgend jaar de macht overneemt wanneer zijn mandaat verstrijkt. Die oppositiepartijen genieten de steun van de Amerikaanse regering. Ortega was zelf 30 jaar geleden het gezicht van de revolutie in het land, maar bestuurt nu al jaren als een dictator. Hij is al sinds 2007 onafgebroken aan de macht. En spoorbedrijf Deutsche Bahn wil af van alle alcohol in de Duitse treinstations. En dat zijn er zowat 5500. Nu geldt dat verbod enkel in de allergrootste stations. De maatregel is een noodzaak voor orde en veiligheid op station en in de trein, zegt het bedrijf. Rechtstreekse aanleiding is een zwaar incident afgelopen weekend. Een dronken passagier sloeg en schopte een spoormedewerker en duwde hem uit een rijdende trein. De man is daarbij ernstig gewond geraakt. Het blijft zacht met zowel zon als wolkenvelden in de hoofdrol. Na een nacht met brede opklaringen bij minima van 7 tot 17 volgt een wisselvallige woensdag, wel tot 22 graden warm, maar met af en toe een bui.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een perfect

0: niet?
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
2: Wij draaien lekker
3: ons eigen goesting.
2: Welkom bij Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: Voor het eerst in meer dan 30 jaar wint een landgenoot de toeretappe op 21 juli. In een 26 kilometer lange tijdrit zette Remco Evenepoel leider Tadej Pogacar op 28 seconden. Skelmose, Seixas en Del Toro verloren op plaatsen 3, 4 en 5 al meer dan een minuut op Evenepoel. In de stand verstevigt hij zijn tweede plaats op 4 minuut 32 van Pogacar. Evenepoels medekopman Florian Lipovic kwam zwaar ten val en moest opgeven. De Tour eindigt zondag. De christelijke en socialistische vakbonden gaan na de zomer verder actie voeren tegen het regeringsbeleid. Dat kondigen ze aan in een persbericht. De bonden willen eerst vakantie, daarna plannen ze nieuw verzet. Details zijn nog niet bekend. Beide vakbonden roepen op tot een brede mobilisatie omdat de Arizona-regering nog steeds niet op hun eisen ingaat. Het persbericht spreekt van volgehouden sociale afbraak. Thuisverpleegkundige Stefanie Sander kan opnieuw aan de slag. Ze krijgt een contract in een woonzorgcentrum van het OCMW in Alveringhem in West-Vlaanderen. Directie en gemeentebestuur willen Sander een kans geven, ook omdat het centrum dringend personeel nodig heeft. Tegen de vrouw loopt een rechtszaak wegens mogelijke miljoenenfraude. In afwachting van haar proces mag ze niet meer als zelfstandige werken, in loondienst mag dat wel. In Nicaragua in Midden-Amerika schaft zittend president Daniel Ortega de verkiezingen af. Ortega wil vermijden dat de oppositie volgend jaar de macht overneemt wanneer zijn mandaat verstrijkt. Die oppositiepartijen genieten de steun van de Amerikaanse regering. Ortega was zelf 30 jaar geleden het gezicht van de revolutie in het land, maar bestuurt nu al jaren als een dictator. Hij is al sinds 2007 onafgebroken aan de macht. En spoorbedrijf Deutsche Bahn wil af van alle alcohol in de Duitse treinstations. En dat zijn er zowat 5.500. Nu geldt dat verbod enkel in de allergrootste stations. De maatregel is een noodzaak voor orde en veiligheid op station en in de trein, zegt het bedrijf. Rechtstreekse aanleiding is een zwaar incident afgelopen weekend. Een dronken passagier sloeg en schopte een spoormedewerker en duwde hem uit een rijdende trein. De man is daarbij ernstig gewond geraakt. Het blijft zacht met zowel zon als wolkenvelden in de hoofdrol. Na een nacht met brede opklaringen bij minima van 7 tot 17 volgt een wisselvallige woensdag, wel tot 22 graden warm, maar met af en toe een bui.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Muziek die je nergens anders hoort.
1: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: Voor het eerst in meer dan 30 jaar wint een landgenoot de toeretappe op 21 juli. In een 26 kilometer lange tijdrit zette Remco Evenepoel leider Tadej Pogacar op 28 seconden. Skelmose, Seixas en Del Toro verloren op plaatsen 3, 4 en 5 al meer dan een minuut op Evenepoel. In de stand verstevigt hij zijn tweede plaats op 4 minuut 32 van Pogacar. Evenepoels mede-kopman Florian Lipovits kwam zwaar ten val en moest opgeven. De tour eindigt zondag. De christelijke en socialistische vakbonden gaan na de zomer verder actie voeren tegen het regeringsbeleid. Dat kondigen ze aan in een persbericht. De bonden willen eerst vakantie, daarna plannen ze nieuw verzet. Details zijn nog niet bekend. Beide vakbonden roepen op tot een brede mobilisatie omdat de Arizona-regering nog steeds niet op hun eisen ingaat. Het persbericht spreekt van volgehouden sociale afbraak. Thuisverpleegkundige Stefanie Sander kan opnieuw aan de slag. Ze krijgt een contract in een woonzorgcentrum van het OCMW in Alveringhem in West-Vlaanderen. Directie en gemeentebestuur willen Sander een kans geven, ook omdat het centrum dringend personeel nodig heeft. Tegen de vrouw loopt een rechtszaak wegens mogelijke miljoenenfraude. In afwachting van haar proces mag ze niet meer als zelfstandige werken, in loondienst mag dat wel. In Nicaragua in Midden-Amerika schaft zittend president Daniel Ortega de verkiezingen af. Ortega wil vermijden dat de oppositie volgend jaar de macht overneemt wanneer zijn mandaat verstrijkt. Die oppositiepartijen genieten de steun van de Amerikaanse regering. Ortega was zelf 30 jaar geleden het gezicht van de revolutie in het land, maar bestuurt nu al jaren als een dictator. Hij is al sinds 2007 onafgebroken aan de macht. En spoorbedrijf Deutsche Bahn wil af van alle alcohol in de Duitse treinstations. En dat zijn er zowat 5.500. Nu geldt dat verbod enkel in de allergrootste stations. De maatregel is een noodzaak voor orde en veiligheid op station en in de trein, zegt het bedrijf. Rechtstreekse aanleiding is een zwaar incident afgelopen weekend. Een dronken passagier sloeg en schopte een spoormedewerker en duwde hem uit een rijdende trein. De man is daarbij ernstig gewond geraakt. Het blijft zacht met zowel zon als wolkenvelden in de hoofdrol. Na een nacht met brede opklaringen bij minima van 7 tot 17 volgt een wisselvallige woensdag, wel tot 22 graden warm, maar met af en toe een bui.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live-dj's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 12 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live-dj's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter horen. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste old

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 1 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live-dj's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 2:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.